chayde chiki baawe ngaki chilo baaje chiki gelo de cheri bo dum en gulli diwi di roore mutumaaje chaptale bo muji pe jimira gine balon fonde ha chaaji muuje nyaale ndiroje e yama ndidon takiti magaga beeli tidere siki ma mbien jaw beeli taade naare bununa silamburu beeli tabbe ndayre hukunde beeli barawo ndiriri siftori chalal ciugal e sembanu kundum kefwan yabani gulumbol ndurna kundiri asaman kerle chakat nudi ndeji gulaji e choji chakat nudi telbi kolo horgol badi taloitu umu kokoj mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don tanyata solo

Hij vaart daar Esra op de boel samen bij Libanai Ali. Dit is Libanai Shkoui Libanai Baal Baal Dik Allah. Wie is Esra Mourahou Moussa? Brandai Moussa Jam Salma Razin. Ali Hamme Samir Sagilele Rejaj.